0: Gooi, vang, vang, of wel een idee. Ook van mijn voorraad heb ik al een flight goed op het einde van de keer. Ik heb een heel veel op een radio, radio 2000 FM.
1: Kong a ulua ke tau programa ke whakawhilotuia a e whangwhangu o Whereni te.